0: Radiothon. Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Dutch.
3: Dit is uw station, 3ZZZ. Uw stem, uw verhaal, uw community. Voor jaren 3ZZZ bracht uw muziek, verhalen, interviews met stemmen uit alle hoeken van de wereld. Rechtstreeks uit Melbourne op 92.3 FM. Maar community radio is er niet zonder een community. Zo nu willen wij van u horen. Support de 3ZZZ Radio Ton vandaag. Help onze multiculturele radio te behouden. En uw programma's. Iedere donatie die u geeft, helpt ons om door te blijven gaan. Doneer vandaag op de 3ZZZ website of bel 94151923. Blijf connected, blijf luisteren, blijf Community Radio. 3ZZZ brengt de wereld naar u. Voor de eerste keer in Australische geschiedenis een treaty-overeenkomst is getekend tussen Victoria en eerste mensen, de Aboriginals. Dit gaat over rechten, decisies, zelfmaken en vervolgens een sterke eenheid. Wat effect dit zal hebben, leidend naar een sterke community. Het support in stand houden en viering van het eerste volk cultuur. Een toekomst waar alle talen, dialecten worden eerbiedigd. Zoals de immigrantencommunity, eerste volksmensen, hebben een sterke band met hun taal, cultuur, land en thuis. De treaty herkennen Aboriginal mensen als experts in hun groepen en support elkander. Ook praktische soluties in gezondheid, scholing, huizing. De treatment betekent: geef ons land terug. Neem het niet van ons weg. Iedereen is welkom met ons eerste volk te lopen met samen zijn naar de reis van treaty. Ga naar Triti, 3ZZZ website, 3ZZZ.com.au/Triti.
1: Every culture, every voice, every day. 3ZZZ.
3: Het volgende programma is in het Nederlands. The following program is in Dutch.

Goedemorgen luisteraars, dit werd weer afgesteld op Radio Street Triple Z op 92.3 FM. En u luistert naar Ronald Noten. Dat laatste nummertje heette Liefde als een Roos. En dat werd gezongen door Danny Christian. En de volgende die is bij Graad Damen en die heet Alicia.

Nou, na de armen dan krijgen we een liedje dat heet... hoe heet dat nou weer? Weer gaat de vriendschap kapot.

En dan gaan we nu maar eventjes naar het weer kijken. Vandaag wordt het 16 graden, regen. Morgen ook regen, 10 tot 16 graden. En zondag is 9 tot 17 graden. En in Nederland wordt het vandaag 20 graden met wat zonnige periodes. Morgen wordt het regen, 10 tot 20. En zondag 11 tot 19 graden. En voor uw uren, de koers is 62 cent voor een dollar. Dan hebben we ook natuurlijk ook iets anders belangrijk. We hebben de radio stand weer, het is oktober. En we moeten zo'n beetje zo'n $1000 per programma ophalen. Zodat voor de Nederlandse programma's natuurlijk $2000. U kunt doneren gelijk op de website 3ZZZ.com.au. Of u kunt natuurlijk in aan de studio bellen, whoever is live in de studio. Ik zit nog aan balie, is het niet...

Ah, en ik vergat het precieze website die we moeten hebben voor te doneren is www.3, met een cijfer 3, zzz.com.au en dan zo'n schuine streep, donate. En dat is het.

En dat laatste nummertje heette De Bron van Mijn Leven. En dan gaan we gewoon door met... Ik heb alleen naar de foto. Dat is niet helemaal goed. Ik heb alleen nog maar die foto, dat zit.

De Dutch Courier die leest u met plezier. Dit is uw krant voor al uw lokale en Nederlands nieuws. Lees niet mee, maar word abonnee. Voor meer informatie rinkerrollen op 0437 757 393 of online www.dutchcourier.com. Ja mensen, we zijn zo'n beetje bij het midden van het programma. U luistert naar Ron Monty op Radio 3ZZZ op 92.3 FM. En we zitten ook aan de start van de radiostation. Dus alsjeblieft, vergeet u niet te doneren. U kunt het online doen op www.3zzz.com.au. /donate. Of u kunt natuurlijk de live program zo bellen op vrijdag, op maandag. Zo, dat is allemaal goed. Dan gaan we nu door met een ander liedje. En dat heet Vecht een Leven.

Nou, de Dutch Club in Carnegie, die hebben morgen, oktober de 3e, hebben ze een Hollywood Night On. En dat begint om 7 uur s'avonds in de shows. Want daar zijn de doors en die open en de show is at 8:30. Boekers kunnen gemaakt worden op 0409-699-311. Ja, dat is een show.

En dat was donderdag de 7. We gaan gelijk door met de Griekse melodie. Misschien goed voor de Grieken, die zitten te wachten op een programma.

Op de tweede donderdag of de maand, elke tweede donderdag, dan heeft Tempo Dulu heeft een lunch aan. En die is on 75 Stout Road in de Bintang Restaurant. Ze hebben alleen maar kaart bij me, zoals no cash. En u kunt Elio bellen op 0431071188 als u ervoor wilt boeken. En op dezelfde tijd hebben de temperdoelen hebben ze ook leden nodig. Zo, dan kunnen de mensen op hetzelfde nummer bellen. Zo, 0431071188. En dan gaan we door met een liedje dat heet In de Hemel.

En mensen, vergeet natuurlijk niet de radio's aan. Probeer onze $1000 per programma bij elkaar te krijgen. En u kan gelijk straight boeken op www.3zzz.com.au. Schuine streep donate. En we gaan door met een liedje dat heet Als je huilt. Wel, we huilen als we dat geld niet kunnen krijgen. Dat wordt gezongen door Zinneke.

En dat was Santa Madonna. En dat wordt gevolgd door 1000 maal aan jouw gedachten. Dat wordt gezongen door Corrie Gauding.